0: kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest, waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Scots.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 11:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket aan ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 10 oktober. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag en de regio kunnen een paar buien vallen, maar tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig en zee nog af en toe krachtig en die waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met enkele buien en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen, na een laatste bui in de vroege ochtend, blijft het overdag op de rest van de dag grotendeels droog met af en toe zon. De wind is dan matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit het westen. En in de middag opnieuw zo'n 15 graden als maximumtemperatuur. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zonnige periode en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 9 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 17 graden. Op dinsdag is de kans op enige lichte regen weer wat groter. Wel blijft het erg zacht. Want bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting kan na een minimumtemperatuur van 13 graden dinsdagmiddag rond de 19 graden worden. Op woensdag blijft vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting rond de 19 graden.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: tonight. Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 10 oktober. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag en de regio kunnen een paar buien vallen, maar tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig, aan zee nog af en toe krachtig en die waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met enkele buien en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen, na laatste buien in de vroege ochtend, blijft het overdag op de rest

0: woensdag blijft vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting rond de 19 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Papendrecht wordt met een kraan de loods uit elkaar getrokken waar vanochtend brand uitbrak. Als de loods uit elkaar is getrokken, kan de brandweer het vuur makkelijker blussen. Vanwege de brand aan het Nanengat is een NL-alert verstuurd. Als je in de buurt van de brand woont, dan moet je ramen en deuren dicht houden. En als je mechanische ventilatie in huis hebt, kun je die het beste uitlaten. In de omgeving is verbrand materiaal neergekomen. Dat ziet eruit als zwarte snippers. En als je dat materiaal hebt aangeraakt, was dan je handen goed met zeep. En de veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar de verbrande snippers zijn neergekomen niet meer te eten. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Dat heeft te maken met een brand vannacht bij de spoorbrug over de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. De politie meldt dat bij de brug een grote metalen deur van een technische ruimte is opengeslepen en dat er toen brand is gesticht. In de technische ruimte zitten apparatuur en kabels voor de beveiliging van het spoor. De storing tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal gaat volgens ProRail nog zeker de hele dag duren. Het Erasmus MC kampt met een telefoonstoring. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft daarom een tijdelijk noodnummer. Dat is 010-2416-200. Ik herhaal 010-2416-200. De storing begon om 10:15 gisteravond bij KPN. De vaste nummers van het ziekenhuis zijn niet meer bereikbaar. En het ziekenhuis kan ook niet meer via die vaste nummers zelf bellen. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. En er zijn berichten dat bij apotheken in de regio de computersystemen het niet meer doen. Het Erasmus MC gaat kijken of dat misschien te maken heeft met de telefoonstoring. Een Halloweenfeest hoort niet thuis in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat vindt de Vereniging Protestants Nederland. Op 31 oktober wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een groot Halloweenfeest gehouden. De vereniging vindt dat een gebrek aan respect voor de kerk als godshuis. De Laurenskerk is niet meer officieel een kerk en daarom kunnen er ook andere dan christelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar een Halloweenfeest waarbij de dood en de duivel centraal staan, gaat Protestants Nederland te ver. Een petitie om het Halloweenfeest tegen te houden is inmiddels door 7500 mensen ondertekend. En dan nog het weer. Wolken en zon. Verspreid over de regio vallen er buien. Morgen kan er ook nog een bui vallen, maar dan is er meer zon dan vandaag. De middagtemperatuur dit weekend ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 6e oktober. Als ik naar buiten kijk, dan is het echt een beetje herfst. Mistig, weinig wind en redelijk koud. Dus blijf lekker binnen bij de radio om te luisteren naar ons programma. Naar de verzoekjes die we binnen hebben gekregen. Het waren er nog niet heel erg veel vanmorgen. Ik heb aan het eind nog wel 3, 4 verzoekjes ruimte over. Dus weet u nog een mooi lied, dan belt u even 010-451-7777. En dan zal Elna de telefoon oppakken. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. Elna bij de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Nou, heb ik weer genoeg gekletst, zijn jullie alvast weer helemaal bij. En dan gaan we starten met ons instrumentale nummer. En deze keer is het van de Josti Orkest. En dan spelen ze het lied Samen in de Naam van Jezus.

Dat was alweer een leuke binnenkomer. En dan ga ik heel vlug verder naar ons eerste verzoekje. En die komt vandaag van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag laten horen het lied Kom tot de Vader. Deze keer wordt er gezongen door Willem Heen.

En dat brengt mij bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Crezé. En ze bestemt het voor mevrouw Ada Bosma. Ze wil graag laten horen het lied Ga mij niet voorbij, o heiland. Deze keer wordt er gezongen door gezamenlijke koren uit Doornspijk, Nunspeet en Ermelo.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Mijn Vader, Dank U Wel. Deze keer wil ze dat graag gezongen hebben door Lucas Kramer.

En dan komt het volgende verzoekje komt van mevrouw Gredenbreien namens het weeksluitingsteam van De Roo. Ze vragen een lied aan voor mevrouw Ria Combe en voor mevrouw Regine Kalkman. Die zijn beide jarig geweest. Nog de hartelijke felicitaties natuurlijk. En ze willen graag weten het lied Dankzij de Heer. Deze keer wordt er gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

En dan kom ik weer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor mevrouw Jansje Beekwilder. Ze wil graag laten horen het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Deze keer wordt er gezongen door de mooiste kinderkoor van het Grijdanus College.

Nou, hier had ik hem een iets andere melodie bij voorgesteld. Misschien is er in de techniek toch ergens een foutje geslopen. We gaan het nog even voor u nakijken. En als het mee zit, dan hoort u nog een nieuwere versie ervan. Gaan we even door met het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus die mijn ziel bemint. Deze keer wordt dat gezongen door de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans.

Dat brengt ons bij het volgende verzoekje van mevrouw Gerda Ubas. En ze bestemt het voor iedereen die met een dankbaar hart is opgestaan vanmorgen. Hele mooie gedachten. Ze wil ook graag laten horen het lied Dank u voor deze nieuwe morgen. Deze keer wordt dat gezongen door de bariton Karel Bogert.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Jansje Beekwilder. Er was zo straks een verkeerde cd ergens ingegaan of geslopen. We gaan het nog een keer proberen met het goede lied. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Deze keer worden dat de mooiste kinderkoren van het Grijdanus College.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke Zee Jezus. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen, er is een God die hoort. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijke mannenkoor, Prins Alexander. En de luisteraars krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

kom ik bij het volgende verzoekje en die komt van mijzelf. Ik bestem het voor alle luisteraars en ik wil graag laten zingen het lied Ik wandel in het licht met Jezus. Deze keer wordt dat bezongen door de zingende zusjes Verwij. Die hadden wij vroeger op een plaat staan, op een LP, toen was ik nog heel klein, op een mono stereo gebeuren. En dat klonk toen helemaal fantastisch. Een beetje nostalgie dus.

Er komt alweer bij het volgende verzoek van de heer Peter Onk. Hij bestemt het voor alle luisteraars. En hij wil graag laten horen het lied Het Nieuwe Jeruzalem. Deze keer wordt er gezongen door gezamenlijke koren.

dat brengt mij bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Wendy Combe. Ze bestemt het voor de leukste 84-jarige. Ze wil graag laten horen het lied De Heer van de Dans. Deze keer wordt er gezongen door Cantate Societas.

En dat brengt mij alweer bij het laatste verzoekje. En die komt van ons team. En wij bestemmen het voor mevrouw Ria Combé. En Ria krijgt nog de hartelijke felicitaties van ons natuurlijk. We willen graag laten horen het lied Toon Mijn Liefde. En deze keer wordt het gezongen door Elisa Manna.

dan ben ik, beste luisteraars, weer door de tijd heen. Wat ging het weer vlug vandaag. Ik heb nog twee verzoekjes over. Eentje van mevrouw Greden Breien voor het lied Op het puntje van mijn stoel. En eentje van mevrouw Ida de Jong, Hij is de rots. Allebei de van Ellie en Rickert. We hebben er wel een cd van, maar helaas niet deze waar deze nummertjes op staan. Helaas, we gaan weer zoeken en dan gaat het goed komen. Dan hoort u ze volgende week of met 14 dagen hoort u ze langskomen. Verder vandaag waren in de studio aanwezig Marcel en Arjan achter de knoppen. Elna aan de telefoon en Jacob deed de presentatie. Wilt u deze leuke liederen nog een keer horen? Dan kan dat aanstaande zondagmorgen van 8 tot 9. Dan is de herhaling. En dan kunt u nog een keer kijken of u alles goed hebt gehoord. Verder wens ik jullie allemaal een hele fijne, gezonde week toe. Veel goede dingen. Hopen dat het kou een beetje meevalt wat ze beloofd hebben. En dan wens ik jullie een hele fijne week, gezonde week. En dan hoop ik jullie volgende week weer aan de radio terug te horen. Tot kijk en tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Daar ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In de galerijflat aan de Zichtenvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier vielen geen gewonden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ, de oude koploper uit Alkmaar, met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maxima vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 10 oktober. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag en de regio kunnen een paar buien vallen, maar tussendoor zijn er ook zonnige perioden. De wind is matig, aan zee nog af en toe krachtig en die waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag zo'n 15 tot 16 graden. Ook vanavond en vannacht moeten we nog rekening houden met enkele buien en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen, na laatste buien in de vroege ochtend, blijft het overdag op de rest van de dag grotendeels droog met af en toe zon. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit het westen. En in de middag opnieuw zo'n 15 graden als maximumtemperatuur. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zonnige periode en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 9 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 17 graden. Op dinsdag is de kans op enige lichte regen weer wat groter. Wel blijft het erg zacht, want bij een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting kan na een minimumtemperatuur van 13 graden dinsdagmiddag rond de 19 graden worden. Op woensdag blijft het vrijwel overal droog, zijn er flinke zonnige perioden, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting rond de 19 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Daar ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In de galerijflat aan de Zichtenvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier vielen geen gewonden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ, de oude koploper uit Alkmaar, met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maximaal vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt al zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij het nieuws van Radio Rijnmond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht in de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Daar ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In de galerijflat aan de Zichtenvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier vielen geen gewonden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ, de oude koploper uit Alkmaar, met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot twee keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maximaal vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket aan ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joost Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Op woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de Zichtvoorde in Spijkenissen was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenissen en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Het begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog, maar lokaal in de regio ook een enkel buitje. Staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen begint met flink wat zon, het is ook droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle hebben zo'n 200 mensen die gebruik maken van de voedselbank een noodpakket ontvangen van de gemeente. Burgemeester Joos Manusama heeft die vrijdagochtend uitgedeeld. Zo'n pakket bestaat uit spullen die helpen als energievoorzieningen tijdelijk uitvallen. Bijvoorbeeld een radio op batterijen, een zaklamp, batterijen, water en houdbaar eten. De gemeente Capelle werkt met partners in de regio aan de voorbereiding op noodsituaties. In november wordt gestart met een pilot voor een noodsteunpunt in Capelle. Ongeveer hetzelfde onderwerp. Op 12 oktober start namelijk de landelijke campagne Denk Vooruit. En die heeft onder andere met noodpakketten te maken. De campagne vraagt aandacht voor noodsituaties. Bijvoorbeeld als stroom, water, internet en betalingsverkeer langere tijd uitvallen. In Zuidplas wordt daar aandacht aan besteed. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hierover denken. Hoe goed kun je je thuis redden als belangrijke voorzieningen uitvallen? Kijk op zuidplas.nl, de website van de gemeente, hoe je mee kunt doen. En vandaag in IJsselsport bij Radio Capelle vanaf 2 uur... aandacht voor de voetbalwedstrijden van VV Capelle thuis tegen Spijkenisse, Zwervers thuis tegen Hellevoetsluis en DCV thuis tegen EBOH. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 heel wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: say goodbye. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan guzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Het begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog, maar lokaal in de regio ook een enkel buitje. Staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen begint met flink wat zon, het is ook droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond. Met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven was gisternacht brand. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een kleine brand. Aan de zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt beide explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Viel in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Het begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog, maar lokaal in de regio ook een enkel buitje. Staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Middagtemperatuur 15 graden. Morgen begint met flink wat zon, het is ook droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige perioden, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11:00 vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt al zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen. Maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: down the road.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond. Met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige perioden, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle. Hey guys, this is Eden Archer and you're listening to Anita's Undercover.

man met een van de mooiste stemmen in hedendaagse muziek, vind ik, is Charles Wesley Godwin. Hij bracht van de zomer een nieuw album uit dat blijkbaar hier in Nederland niet gepromoot is. Toch vond ik het album. Dat album heet Christian Name. En hier op dit album maakt hij ook steviger werk, zoals je net kon horen in het nummer Better That Way. Hello fijn, je bent er voor een hele nieuwe undercover. Ik ga op de valreep deze show opnemen. De laatste twee dagen is het me niet gelukt, omdat ze ergens heel dicht bij mij in de buurt, een nieuwe schuur aan het bouwen zijn of zo. Maar nu moet het ervan komen. Mocht je dus rare geluiden tussendoor horen, dan weet je waar het van komt. En het getrippel op de achtergrond dat ongetwijfeld komt, dat is mijn hond, maar nou ja, dat weet je ook al jaren. Fijn, je bent er dus. De undercover van 11 oktober 2026. Wanda Jackson nog steeds op de tweede plek. Don't Do the Things He'd Do, 1956. Daarna, leuk, ik hou van die Steve Howell. Die maakt akoestische blues. Nu doet hij het samen met Dan Summer en Jason Weinheimer. Heel simpel, klein, akoestisch bluesalbum met de titel I Don't Mind and the Fresno Shuffle is wat ik gekozen heb. Daarna, blokje van drie, de titeltrack van het nieuwe album van die geweldige Jess Williamson, A Mile South of Heaven. Komen ze. Wanda Jackson, Steve Howell, Dan Summer, Jason Weinheimer en Jess Williamson.

je zo vertellen wat ik ga draaien. Het is waarschijnlijk, nou misschien wel zeker, de langste titel van alle albums die tot nu toe uitkwamen dit jaar. Het werd als eerste uitgegeven in 1998, nu dus een heruitgave. Daar komt ie hoor, de titel Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart? Nou, ik weet helemaal niet of dat zo is, maar in ieder geval, dat is de titel van de Star Room Boys. En The Liar in My Heart wordt het liedje. Nog een keer de titel, mocht je het leuk vinden. Why do lonely men and women want to break each other's heart? Vraagteken. Daarna, multi-getalenteerde Rhiannon Giddens heeft ook een nieuw album uit. Nou, ze zingt, ze schrijft, ze speelt de banjo, viool, de hele reutemeteut. Wat een mooie dame. Haar album heet Hope is the Thing with Feathers. En ik ga de titeltrack laten horen. En daarna maar gelijk weer een titeltrack. Waarom niet? Heb je gelijk een idee hoe die albums een beetje gaan klinken? Little White Cross is het album van Marco Silker. En dat liedje ga je dus horen. Weet je het nog? Star Room Boys. Rhiannon Giddens en Marco Silker.

Ik ga je iets van Nederlandse bodem laten horen. Van het duo Barn en Bell. Oftewel Lea, moet ik even spieken, Lomansen en Jessie de Ledde. Zij maakt samen het album met de titel Safe Travels. En van dat schrijfje ga je Bad Luck horen. Ik ga weer een blokje van drie doen. Het gaat tenslotte over de muziek. En ik heb er... Ik heb niet eens genoeg tijd. En heb ik toch 2 uur om al het nieuws te laten horen dat op mijn bureau viel. Plus dat er nog steeds veel lawaai is buiten. Dus lekker blokjes van drie, veel muziek. We beginnen dus met Barn en Bellen. Daarna Becky Shaw's liedje Making Me Smile van het album Cast of the Lines. En als derde Jordi Lane. Die gaat Good For You spelen en zingen. En vroeg daarbij Nathan Evans Fox om mee te doen. En van die man hoorde je aan het begin van het jaar redelijk veel. Want die had zelf ook een album uit. Dat album van Jordi Lane heet Habitual. Barn & Bell, Becky Shaw en Jordi Lane.

Als ik zoveel liedjes achter elkaar draai, dan is het soms lastig om te onthouden waar je nu eigenlijk naar luistert. Eén keer in de week stuur ik de playlisten rond van deze Undercover Show en die van mijn Soul Show. Wil je die ontvangen, dan kan dat. AnitaUndercover@gmail.com. AnitaUndercover@gmail.com. Ook voor al uw andere opmerkingen. En dat is helemaal nieuw, een downloadlink. Omdat we niet meer kunnen luisteren via Roots Paradise en je dus niet meer op zogenaamd on-demand kunt luisteren, heb je nu een downloadlink. Kun je hem gewoon op je eigen computertelefoon zetten en luisteren wanneer je zelf wil. Maar laat dus even weten of dat je die mailing wil ontvangen. We gaan, zoals ik zei, weer een blokje van drie doen. Christopher Wise and the Tellers Blues. Neptown Blues, zo heet het album. En ook wederom de titeltrack. Daarna ook blues, maar van een hele andere orde. Cedar County Cobras. Cedar County Cobras. Oh, moet je niet vaak achter elkaar zeggen. Sinners and Saints heet hun schijfje. En ik had dit kunnen gebruiken als de cover-coverplaat. Maar, hoewel ik echt ontzettend veel van covers houd, mijn programma heet niet voor niets Undercover. Had ik er zoveel dat ik dacht, dit Cat Ride Church zet ik gewoon tussendoor op de playlist. En als laatste Venice Thomas, bluesdame van grote orde, Living With A Lie, wordt het liedje van haar nieuwe album Window To My Soul. Driemaal blues, Christopher Wise, Cedar County Cobras en Venice Thomas.

je komt van een album met de titel Good Old Music. En dat dekt de lading helemaal. Lekkere rockabilly en ouderwetse country muziek door Sina and the Fireflies. Sweet Lips is het liedje van deze week. En daarna gaan we even bluegrass doen. Lekker authentiek. Randy Barnes album heet gewoon Randy Barnes. En Our Last Goodbye wordt dit bluegrass liedje. Sina and the Fireflies en Randy Barnes nu. Your

voordat ik de laatste twee liedjes van dit eerste uur van Undercover ga instarten, vraag ik je of dat je blijft hangen. Ik heb zoveel nieuwe muziek, dus het is zeer de moeite waard om te blijven hangen voor het tweede uur en inspiratie op te doen. Dus graag tot zo. Ik eindig met Rob Liddell's I Know That Town van zijn album Americana Dream. En Mary Gauthier's Heaven staat op haar album deze week uit Reckoning. Komen ze en tot.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Het gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
8: 105.3 Radio Capelle. Hallo. Hallo. This is Paul Bato. You're listening to Undercover with Anita. Undercover with Anita. Got a mind.

Engelsman John Allen wordt vaak omschreven als een folk rock muzikant. Persoonlijk vind ik hem op zijn sterkst als hij de soulkant opgaat. En überhaupt vind ik dat hij een fantastische soulstem heeft. Hij heeft een nieuw album uit. Verrassing. Nou ja, uit 13 november kun je het pas kopen. En het gaat The Wolves Are Running heten. En ik kon je nu al het nummer Roll the Dice laten horen. John Allen opende het tweede uur van Undercover. Fijn, je bent misschien net ingeschakeld of je bent lekker blijven hangen voor wederom een heel uur aan, nou ja, met name nieuwe muziek deze week uit, vorige week uit of nog uit moeten komen. Maar op de tweede plek van het tweede uur altijd een plaat uit mijn eigen platenkast. 3 weken geleden zei ik het al, ik heb een hele stapel al het werk van Danny Schmidt. Dus voor de derde week, maar dan wel van een ander album, Make Right the Time, Part 1. Dat staat op het album Make Right the Time 2003, Danny Schmidt uit de platenkast. En daarna, daar moet ik even iets bij vertellen, de zoon gaat zorgen dat er een nieuw album uitkomt van vader Waylon Jennings. Muziek die niet eerder op de plaat gezet wordt. De ex-vrouw van Waylon Jennings zingt op dit nummer, Jessie Coulter, zo heet zij. Het is een singeltje, Same Old Blues, geweldig. En derde, want we gaan weer blokjes van 3 draaien. Domweg omdat ik zoveel muziek heb en er nog steeds veel lawaai buiten is. Waylon Payne gaat Hell is Empty zingen van zijn album Wayward. Weet je het nog? Danny Schmidt. Waylon Jennings, maar dan featuring zangeres Jessie Coulter als singeltje. En dan Waylon Payne.

Als je een beetje bekend bent met de groove van J.J. Cale, dan had je vast wel verwacht dat dat nummer dat Jesse Coulter zong, Same Old Blues, er eentje is van J.J. Cale. Leuk om die wat vaker te horen. Vorige week zong Ray Wiley Hubbard over J.J. Cale en hoorden we J.J. Cale zelf aan het werk. En dat mag wel lang geleden. Wat ga ik doen? Ah, nou, dit swingt als een gek. Wat een energie heeft die man, de Reverend Sean Amos. Hij heeft een nieuw album uit. Dat heet heel toepasselijk Dance Party met een uitroepteken. Get Down With It wordt het nummer. En dan gaan we van genre naar genre. We gaan naar de folkmuziek met Two Runner. Het nummer Road Runner van hun album Porchlight. En als derde, want dan zijn we, zie ik, al toe aan de cover plaat. Twee plaatjes dus nu. De Reverend Sean Amos en Two Runner. Well,

gaan, cover coveren. Ben je nou nog niet bekend met deze show? Undercover, mijn show heet zo omdat ik erg van, tussen haakjes, goede covers houd. En vanaf de eerste show heb ik al een rubriek, de cover cover plaat. Het is heel simpel, twee keer hetzelfde liedje door anderen uitgevoerd. We gaan naar Madrid en dan nemen we twee Ieren, een Engelsman en een Amerikaan. En dan vormen we de band Track Dogs, die vorig jaar het album Tracks Laid, Tracks Covered uitbrachten. En van dat album haal ik nu de cover-coverplaat met de titel Ruby, Are You Mad at Your Man? Maar ze hebben ook een nieuw album uit dat in november op de planken komt te liggen. Dat album gaat Still at the Music heten. En daar zal ik de aankomende tijd iets van draaien. Maar we beginnen dus met Track Dogs. En daarna, helemaal nieuw, deze maand uit, het album Bluegrass. Los van elkaar geschreven. Blauw gras dus, maar dan met dubbel S. Van Arlen Roth en de Rank and File Band. Die ook een versie van dat nummer Ruby, Are You Mad at Your Man zetten op dat album. Tweemaal de cover-coverplaat Track Dogs en Arlen Roth.

cover plaat hoorde je zojuist de eigenwijze band The Pinkerton Raid. Ze hebben een nieuw album, If You Love Someone, Tell Them. Altijd goed advies. Het nummer We Tremble With The Noise, The Pinkerton Raid dus. Twee dames nu. Origineel werk van Sarah Cahoon. Haar album vorige maand uit heet I've Missed You All These Years. Something Good wordt het liedje. En dan gaan we gewoon weer een cover draaien. Leuk hoor. Het album heet Cover to Cover. Net uit van Bluegrass Band A.G. Lee and the Blue Summit. Erg goed. En in dit geval coveren zij een nummer van Emmylou Harris met de titel Red Dirt Girl. Geweldig. Sarah Cahoon en A.G. Lee.

even snel tussendoor voor de mensen die pas in het tweede uur zijn aangehaakt. Wil jij de playlist ontvangen plus een downloadlink van beide programma's, deze Undercover Show 2 uur en een uur lekkere oude soulmeuk, dan kan ik je die toesturen. Dat doe ik altijd op de zondagen. Laat het me weten als je dat wil. Anita Undercover @gmail.com en dan kun je ook al uw andere op- en aanmerkingen en vragen kwijt. Ook alweer zo'n eigenwijze band met de liedzanger aparte stem, de band Everlast. Hun album heet Embers to Ashes, net uit, zoals bijna alles hè, in deze show. Ain't Coming Home Tonight wordt het liedje. Vorige week opende ik met akoestische bluesman Jet Tarik. Poor Me is het liedje dat ik vandaag ga laten horen van zijn album Precious Company. En die leuke Kimmy Bidder, die gaat dat blokje van drie afsluiten. Ik vind haar leuk. Het is haar tweede album, Bitter Sweet. En vandaag draai ik A New Word for Goodbye. Everlast, Jet Tarik en Kimmy Bidder.

Zo, de tijd vliegt bijna aan het einde van deze undercover show. En volgens mij toch wel, ondanks hoofdpijn, lawaai en storm buiten, een geslaagde show geworden. Dat ligt natuurlijk aan al die mooie muziek die maar binnen blijft stromen. En die ik dan allemaal luister en de krenten uit de pap voor je kies. Zodat je hopelijk daarna zelf op onderzoek kan uitgaan als je mooie dingen hoort. Ik heb nog twee dingen, maar voordat ik ga vertellen waar ik mee eindig, ga ik je bedanken voor het luisteren. Fijn hoor dat je er was. Ik maak natuurlijk radio voor jou. Geen radioshow zonder luisteraars, dat slaat helemaal nergens op. Dus fijn dat je er was. En dan hoop ik dat je er volgende week weer bij bent. Ik ga uit met Frank Mastra. Deze soulman maakte een mooi album. Het is eigenlijk een EP'tje. Het hangt een beetje tussen een heel klein EP'tje en een heel klein albumtje in. Bitter End, zo heet het in ieder geval. De man nog een keer, Frank Mastra. En Man I'll Never Be wordt het liedje. En dan eindig ik met een dame waarvan ik te weinig gedraaid heb. Dat kwam omdat er ontzettend veel binnenkwam. En dan komen mensen soms maar één of twee keer aan de beurt. Ondanks dat ze heel mooi werk afleveren. Rattling Bones, zo heet het album van Bronwyn. En Golden Hour Dream wordt het liedje waarmee we helemaal eindigen. Graag tot de volgende keer.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Met maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis en Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt al zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Why'd it stop?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond. Met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige perioden, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Ik ben Reinoud Roem. Met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de...
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Mariaël Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt als directeur van het toernooi rond. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Dan nog het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen, het blijft overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 vannacht aan zee. En zo'n 5 graden in het oosten van de regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt dan vanuit het westen de bewolking toe. Het maxima morgen rond 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat de Capelse wijk Schollevaar in het teken van Scholloween. Bewoners van de wijk kunnen weer deelnemen aan een trick-and-treat-avond door de wijk en een spooktocht in het Schollebos. Op vrijdag gaan de deelnemers langs verschillende snoephuizen. Bewoners zorgen samen voor een feestelijke en griezelige aankleding. De trick-or-treat-activiteit vindt plaats tussen 6 en 9 uur in de avond met wijkcentrum Schollevaar aan het Maria Danielserf nummer 20 als vertrekpunt. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag gewonnen met 3-0 van Spijkenisse. In een eenzijdige wedstrijd waarin Capelle de bovenliggende ploeg was, werd met vaak uitstekend spel een dik verdiende overwinning behaald. CVV Zwervers verloor thuis met 3-4 van Hellevoetsluis. En Nieuwekerk speelde gelijk bij Verburg met 0-0. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van zondag 11 oktober. Vandaag zijn er 5 wolkenvelden. Af en toe kan de zon doorbreken en het blijft overwegend droog. De maximumtemperatuur komt uit bij 15 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. De komende avond en nacht is het rustig en het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En in de middag kan het 17 graden worden bij een zwakke tot matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dinsdag trekt een zwakke storing over de regio, er is al vrij veel bewolking, kan wat lichte regen vallen. Het wordt wel zacht, want bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting loopt de temperatuur op naar 18 tot 19 graden. Woensdag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag rond de 18 graden. Waarschijnlijk wordt het donderdag nog een warme dag met een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Zonnige periode, later meer bewolking, maar tot de avond waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En na een minimumtemperatuur van 11 graden kan het dan 19 of 20 graden worden.
0: Je luistert naar

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met een overzicht van nieuws van Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11:00 vanavond geen trein op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt. Die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen. Maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En afgelopen donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde voor. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam.